0: Pozdrav, ja sam Sandra, hrvatska interkulturna jezična stručnjakinja u službi za prevođenje Europskog parlamenta, parlamenta s najviše radnih jezika na svijetu. Svakog dana naša služba vrši prijevode na sva 24 službena jezika Europske unije. To znači da ne prevodimo samo na jezike s velikim brojem govornika, poput engleskog i francuskog, nego i na estonski, irski, latvijski, malteški, slovenski i mnoge druge jezike. Jer poštovati demokraciju znači poštovati jezičnu raznolikost. Mogu li jezici s manjim brojem govornika opstati i razvijati se u Europskoj uniji? Mogu itekako. Tome uvelike doprinose i razne inicijative Unije kojima je cilj promicati službene jezike Unije s manjim brojem govornika. Europa je dom više od 200 jezika. Među njima su i 24 službena jezika Europske unije. Neki se jezici poput njemačkog, francuskog i talijanskog govore diljem Unije, pa čak i izvan njezinih granica. Jezici s manjim brojem govornika poput irskog ili malteškog također su službeni jezici Unije i jednako vrijedni. No to ne treba izazivati čuđenje. Naime, Europska se unija temelji na ideji ujedinjenosti u raznolikosti. Da ta ideja predstavlja samu srž europskih ideala, potvrđuje i činjenica da je uzeta za geslo Europske unije. Ta se vizija temelji na dubokom uvjerenju da jezična raznolikost nije prepreka, nego blago. Blago koje treba štititi, promicati i slaviti. Razmotrimo pravna uporišta te ideje. Dva su ključna pravna teksta u kojima se jasno izražava predanost Unije jezičnoj raznolikosti. U članku 22 Povelje Europske unije o temeljnim pravima navodi se da Unija poštuje kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost. Iz članka 3 Ugovora o Europskoj uniji proizlazi da Unija poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe. To nisu samo riječi. Ti članci predstavljaju pravni temelj za niz konkretnih mjera. Naprimjer, Europska unija prihvatila je preporuku Vijeća da promiče učenje barem dvaju drugih jezika uz materinski. To možda zvuči ambiciozno, ali europski su građani prepoznali važnost višejezičnosti. Prema istraživanju Eurobarometra iz 2024. više od 80% ispitanih građana smatra da bi svatko trebao govoriti barem jedan strani jezik. A sada se osvrnimo na Europski parlament, u kojemu se predanost Unije jezičnoj raznolikosti vidi svaki dan na djelu. U njemu se sva 24 službena jezika tretiraju jednako. Svaki se govor na plenarnim sjednicama parlamenta prevodi usmeno. Svaki se zakon prevodi na sve službene jezike. O količini prevedenog teksta govori sljedeća zanimljivost. Kad bismo posložili stranice teksta koje služba za prevođenje Europskog parlamenta godišnje prevede, ta bi hrpa dosegla Eiffelov toranj. Ako ste prevoditelj, student ili jednostavno zaljubljenik u strane jezike, znajte da možete pristupiti interaktivnoj terminologiji za Europu, poznatoj i pod pokretom JATE. Riječ je o službenoj terminološkoj bazi podataka Europske unije. Ona je uistinu bogata. S više od 8 milijuna termina i 1,2 milijuna unosa, JATE je najveća višejezična terminološka baza podataka u svijetu. Pokriva sva 24 službena jezika Unije i uključuje čak latinski. No Europska unija ne promiče jezike samo u svojim institucijama, nego i u svakodnevnom životu. U učionicama, kazalištima, knjižnicama i na internetu jezici oživljuju kroz učenje, kulturu i kreativnost. Većina građana zna da je Erasmus Plus program Unije za razmjenu studenata. No manje je poznato da postoji nekoliko projekata kojima je cilj promicanje jezika s manjim brojem govornika. U tim kreativnim i inovativnim projektima često sudjeluju škole, sveučilišta i kulturne udruge. Ti projekti predstavljaju drugčije načine osnaživanja zajednica u očuvanju i učenju maternjeg jezika. Razmotrimo primjere iz Slovačke i Irske. Projekti Slovačke vodi sveučilište u Trnavi u partnerstvu sa sveučilištima u Sloveniji i Srbiji. Cilj mu je poboljšati podučavanje slovačkog u inozemstvu. U okviru te inicijative osmišljene su učinkovite obrazovne metode i programi, posebice u regijama gdje je slovački manjinski jezik. Drugi primjer je WikiWomen, projekt koji udružuje škole, jezične udruge i projekte zaklade Wikimedia za jezike s manjim brojem govornika. Zahvaljujući toj inicijativi, studenti u Irskoj istraživali su o poznatim ženama koje nisu prisutne u Wikipediji i napisali nove članke na irskom. Cilj projekta je bio ojačati digitalne vještine, promicati rodnu ravnopravnost i pridonijeti revitalizaciji irskog, glavnog službenog jezika u Irskoj i službenog jezika Europske unije. Njime se svakodnevno služi relativno malen udio stanovništva te klasificiran kao ugrožen jezik. Možda ste čuli za danski film Još jedna runda, malteški roman U ime oca i sina i filmski festival Baltic Sea Forum for Documentaries. No, znate li što im je zajedničko? Svima su dodijeljena sredstva u okviru programa Kreativna Europa. S proračunom u iznosu od više od 2 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. Kreativna Europa je glavni program Europske unije kojim se financiraju kulturni i kreativni sektor. Njegova se sredstva dodjeljuju kazalištima, kinima, izdavačima, festivalima i nizu umjetničkih inicijativa, u čijem je fokusu jezična i kulturna raznolikost. Jedna od ključnih aktivnosti je pružanje potpore prevođenju i distribuciji književnih djela diljem Europe. Od 2014. do 2020. u sklopu tog programa sufinancirani su prijevodi i promidžbe više od 3500 knjiga. Uz to, književna djela na jezicima s manjim brojem govornika našla su čitatelje izvan nacionalnih granica. Kreativna Europa također potiče poslovljavanje i sinkronizaciju filmova kako bi osigurao da je gledanje filma u kinu dostupno na sva 24 službena jezika, uključujući one s manjim brojem govornika. Osim toga, u sklopu programa se financiraju projekti kulturne suradnje i festivali, pa tako stotine autora, režisera, prevoditelja i umjetnika dobiju priliku da steknu novu publiku i rade diljem Europe. Na taj način Kreativna Europa olakšava pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima na svim jezicima Unije, neovisno o broju njihovih govornika. Bilo da ste pripadnik jezične zajednice s malim brojem govornika ili ste jednostavno znatiželjni i želite saznati više, možete istražiti mogućnosti programa poput Erasmus Plus i Kreativna Europa. I mi na Europarl Radiju doprinosimo više jezičnosti podcastima koji su dostupni na hrvatskom, ali i ostalim službenim jezicima Unije. To je još jedan od načina na koji Europski parlament potiče uključivost, pristupačnost i sudjelovanje svih europskih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, višejezični internetski radio Europskog parlamenta.
1: Sinds de vaststelling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in 2015 hebben landen over de hele wereld hun onderzoeks- en innovatieinspanningen steeds meer gericht op groene en digitale vooruitgang. Het doel hiervan is zoveel mogelijk voordeel te halen uit publieke investeringen in wetenschap en technologie door middelen te bundelen en met verschillende belanghebbenden samen te werken. Investeren in onderzoek en innovatie is investeren in de toekomst van Europa. Het helpt ons om wereldwijd te concurreren en ons sociale model te behouden. Het verbetert het dagelijks leven van miljoenen mensen in Europa en de rest van de wereld. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op Horizon Europa, het vlaggenschipprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. De EU wil haar positie op het gebied van wetenschap en industriële innovatie versterken. Daarom verstrekt zij financiering via haar kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie voor de lange termijn. Het doel is drievoudig: belangrijke maatschappelijke problemen aanpakken, zoals klimaatverandering, duurzaam vervoer en hernieuwbare energie, ervoor zorgen dat technologische doorbraken worden ontwikkeld tot producten met een echt commercieel potentieel en de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie intensiveren. Horizon Europa is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, met een budget van 95,5 miljard euro voor de periode 2021-2027. Maar het is meer dan alleen een financieringsprogramma. Het weerspiegelt de inzet van de EU om wetenschappelijke uitmuntendheid te stimuleren, innovatie te bevorderen en maatschappelijke uitdagingen in alle EU-landen aan te pakken. Dit ambitieuze programma ondersteunt onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers om van Europa een wereldleider op het gebied van onderzoek en innovatie te maken. Net als het Horizon 2020-programma dat eraan vooraf ging, is Horizon Europa opgebouwd rond drie hoofdpijlers. De eerste pijler, wetenschap op topniveau, heeft tot doel de mondiale wetenschappelijke positie van de EU te versterken door baanbrekend onderzoek te ondersteunen en hoogwaardige kennis en vaardigheden te bevorderen. De tweede pijler, wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen, is gericht op het stimuleren van innovatie in sectoren die van cruciaal belang zijn voor het economische leiderschap van Europa. De derde pijler is innovatief Europa en draait om het aanzwengelen van revolutionaire innovaties en het verbeteren van het globale innovatie-ecosysteem van de EU. De EU heeft met Horizon Europa ook een reeks maatregelen ingevoerd om dringende maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals kanker, klimaatverandering en de verslechterende gezondheid van onze oceanen en bodem. Deze maatregelen zijn ontworpen om meetbare doelen te bereiken binnen een bepaald tijdsbestek. Het programma ondersteunt Europese partnerschappen, waarbij de EU, nationale regeringen en de particuliere sector samenkomen om onderzoeks- en innovatieactiviteiten te coördineren. Daarnaast omvat het programma verschillende soorten subsidies en oproepen tot het indienen van voorstellen, waarbij onderzoekers, universiteiten, bedrijven en andere organisaties hun projectideeën kunnen indienen. Deze oproepen gaan over uiteenlopende onderwerpen, van gezondheid en klimaatverandering tot digitale technologieën en energie. Veel door Horizon Europa gefinancierde projecten kunnen levens veranderen. De ontwikkeling van nieuwe medische technologieën en de vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie worden bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door financiering uit Horizon Europa. Laten we twee voorbeelden van dichterbij bekijken. Het eerste is NextGen Biopest. Dit initiatief loopt van maart 2024 tot februari 2028 en heeft een budget van meer dan 6 miljoen euro, waarvan 90% door Horizon Europa wordt gefinancierd. Het heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in de ongediertebestrijding bij groente en fruit. NextGen Biopest wordt gecoördineerd door FORTH, een organisatie die in Griekenland is gevestigd. Het richt zich op de ontwikkeling van milieuvriendelijke biopesticiden om de meest problematische plagen en ziekteverwekkers tegen te gaan. Het project is bedoeld om de gewasopbrengsten te verhogen, de menselijke gezondheid te beschermen en duurzame landbouw te bevorderen, door de afhankelijkheid van synthetische insecticiden te verminderen. Het tweede voorbeeld, dat betrekking heeft op 5 EU-landen, heet OmicSense. Dit initiatief, dat sinds januari 2024 loopt, moet een revolutie teweegbrengen in de opsporing van longkanker. Bij OmicSense worden de eigenschappen van licht benut via geavanceerde nanofotonische biosensortechnologie, wat leidt tot een betere prognose voor niet-kleincellige longkanker, de meest voorkomende vorm van longkanker. Het project wordt gecoördineerd door het Instituut voor Biotechnologie van Catalonië en zowel topuniversiteiten als KMO's zijn erbij betrokken. Het omvat geavanceerde technologieën zoals AI, microvloeistoffen en metamaterialen. OmicSense moet niet alleen zorgen voor een betere kankerdiagnostiek, het moet ook de weg vrijmaken voor innovaties zoals gepersonaliseerde geneesmiddelen en gezondheidszorg op afstand. Elk EU-land heeft nationale contactpunten opgericht om aanvragers van steun wegwijs te maken in het Horizon Europa-programma. Deze contactpunten bieden richtsnoeren, praktische informatie en hulp over alle aspecten van deelname aan Horizon Europa. Hoewel het programma grensoverschrijdende samenwerking stimuleert, bevordert het ook een concurrerende omgeving waar de beste ideeën en projecten worden gefinancierd. Deze tweeledige aanpak zorgt ervoor dat de EU een voortrekkersrol kan blijven spelen op het gebied van onderzoek en innovatie in de wereld. Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van Horizon Europa. Via het parlementaire proces zorgen de leden van het parlement ervoor dat het programma aansluit bij de bredere beleidsdoelstellingen van de EU, zoals de Europese Green Deal en de digitale strategie. De leden pleiten ook voor meer financiering voor het programma. Ze erkennen het belang ervan voor het stimuleren van economische groei, het scheppen van banen en het maatschappelijk welzijn. Horizon Europa getuigt van de inzet van de EU om onderzoek en innovatie te bevorderen. Door aanzienlijke financiële middelen te verstrekken, samenwerkingsprojecten te ondersteunen en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, draagt het programma bij tot een duurzame en welvarende toekomst voor alle Europeanen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Evropská filmová cena diváků Lux 2024. Vítězem Evropské filmové ceny diváků Lux za rok 2024 se stal snímek Zborovna. Snímek Zborovna německého režiséra Ilkera Čataka vypráví příběh mladé středoškolské učitelky Karly, která se svým idealismem odlišuje od ostatních kolegů. Na atmosféru v pedagogickém sboru však vrhá stín série neobjasněných krádeží a tak se Karla rozhodne věc sama vyšetřit.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast.
2: Na udílení německých filmových cen Zborovna ovládla celkem 5 kategorií. Kromě toho získala také ocenění Label Europa Cinemas pro nejlepší evropský film a cenu klubových kin Arthouse Cinema Award.
9: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
13: ausdrücken.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Do užšího výběru se dostaly další 4 filmy. Jde o snímky 20 000 druhů včel, Karaoke blues, Na lodi Adamant a Sestry z kouřové sauny. Těchto 5 snímků se promítalo na plátnech po celé Evropě a diváci pro ně mohli hlasovat. O konečném pořadí rozhodli stejnou vahou hlasy diváků a poslanců Evropského parlamentu. Evropská filmová cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Jejím cílem je za pomoci kinematografie podnítit diskuzi a posilovat evropskou identitu. Další podcasty si můžete poslechnout na internetovém rádiu Evropského parlamentu Europarl Radio.
16: O comércio transatlântico de escravos representa um capítulo sombrio e doloroso da história da humanidade que afetou mais de 15 milhões de pessoas ao longo de mais de 400 anos. O comércio transatlântico de escravos era um sistema de comércio triangular entre a Europa, a África Ocidental e as Américas e, embora tenha sido abolido no início do século XIX, os seus efeitos permanecem visíveis. As ideologias racistas utilizadas pelas pessoas para justificar e perpetuar o comércio de escravos continuam a influenciar atitudes e comportamentos discriminatórios. Neste podcast, prestamos homenagem à memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos e exploramos a forma como este capítulo sombrio da história continua a ter impacto no mundo atual. Comecemos por recuar no tempo. No século XVIII, o Haiti era uma colónia francesa no coração das Caraíbas, onde os escravos africanos enfrentavam dificuldades inimagináveis. Provinham essencialmente de regiões da África Ocidental e estavam sujeitos a longas horas de trabalho, ferimentos, doenças, violência e subnutrição generalizada. Durante este período, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, suscitaram um desejo de liberdade entre o povo haitiano. No entanto, a colónia tornou-se um campo de batalha para potências coloniais concorrentes, como a Espanha e a Grã-Bretanha, que apoiou várias facções para promover os seus próprios interesses. Neste contexto de turbulência, o antigo escravo Toussaint Louverture surgiu como um líder destacado e conduziu os seus conterrâneos haitianos na luta revolucionária que teve lugar entre 1791 e 1804. No final, a Revolução Haitiana foi bem-sucedida. O povo haitiano conquistou a sua independência de França e o Haiti tornou-se o primeiro país a ser fundado por antigos escravos. Este momento histórico não só marcou o fim da escravatura no Haiti, como se propagou para fora da ilha e, em última análise, contribuiu para a abolição do comércio transatlântico de escravos. De regresso ao presente, todos os anos recordamos as vítimas da escravatura em 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos. Este dia serve para nos recordar as atrocidades cometidas e homenagear os que sofreram e morreram em resultado do brutal comércio escravo. Proporciona-nos também uma oportunidade para sensibilizar os jovens para os perigos do racismo e dos preconceitos. Como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
7: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
16: Milhões de crianças, mulheres e homens africanos foram traficados através do Atlântico, arrancados às suas famílias e dos seus países de origem, as suas comunidades destroçadas, os seus corpos transacionados e a sua humanidade negada. A história da escravatura é uma história de sofrimento e de barbárie que mostra o pior da humanidade. Mas é também uma história de coragem inspiradora, que revela o melhor dos seres humanos, a começar pelas próprias pessoas escravizadas, que se revoltaram contra a sua condição iníqua, alargando-se aos abolicionistas que se manifestaram contra este crime atroz. No entanto, o legado do comércio transatlântico de escravos persegue-nos até hoje. Podemos traçar uma linha reta desde os séculos de exploração colonial até às atuais desigualdades sociais e económicas. E podemos reconhecer os enganos racistas popularizados para racionalizar a desumanidade do comércio de escravos no ódio supremacista branco que reemerge atualmente. Compete-nos a todos combater o legado de racismo da escravatura. A educação desempenha um papel crucial na luta contra o racismo e os preconceitos. É por esta razão que a ONU coloca a tónica na importância das iniciativas pedagógicas que ensinam as gerações futuras sobre as causas e as consequências da escravatura e destacam os ensinamentos retirados deste período sombrio. Por exemplo, uma das chaves para educar as pessoas e aumentar a sensibilização

nationale, regionale of lokale kwesties binnen de EU-landen, ook al hebben deze te maken met de Europese Unie. In zulke gevallen zijn de nationale of regionale ombudsdiensten de aangewezen instanties. Elk jaar behandelt het bureau van de Europese Ombudsman meer dan 700 klachten uit alle hoeken van de EU en opent het meer dan 350 onderzoeken. De Ombudsman biedt niet alleen hulp aan burgers, maar ook aan bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Daarmee is de Ombudsman essentieel voor de goede werking van de EU.

Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: Stel je een wereld voor waarin scholieren, studenten en opvoeders zich gemakkelijker kunnen verplaatsen tussen verschillende EU-landen en daardoor ervaringen kunnen opdoen en hun horizon kunnen verbreden. De EU wil graag dat dit werkelijkheid wordt en heeft daarom de Europese onderwijsruimte opgericht.
1: Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering bespreken we hoe de EU onderwijs voor iedereen even toegankelijk wil maken, onder meer door betere toegang tot haar leermobiliteitsprogramma's.
0: De Europese onderwijsruimte heeft tot doel de samenwerking te versterken, door mobiliteit in onderwijs en opleiding te bevorderen en veerkrachtigere en inclusievere onderwijsstelsels op te zetten. Een belangrijk onderdeel van de Europese onderwijsruimte is het bevorderen van de leermobiliteit. De EU wil barrières wegnemen die deze mobiliteit kunnen hinderen, zoals geldgebrek, onvoldoende informatie, ontoereikende talenkennis en administratieve rompslomp. Maar hoe is dit initiatief tot stand gekomen?
1: De Europese leiders spraken tijdens de sociale top van Göteborg in 2017 voor het eerst hun steun uit voor het idee van een Europese onderwijsruimte. Sindsdien hebben zowel de Europese Commissie als de Raad ideeën voorgesteld voor het ontwerp van zo'n ruimte. Beide instellingen willen de onderwijskwaliteit voor jongeren verbeteren in omgevingen waarin inclusiviteit en gendergelijkheid vanaf een jonge leeftijd moeten worden bevorderd. Daarnaast moet nauwere samenwerking in het onderwijs ervoor zorgen dat volwassenen de kans krijgen om een leven lang te leren. Het onderwijs moet ook de groene en de digitale transitie bijbenen, zodat mensen die een opleiding volgen deze uitdagingen in de toekomst het hoofd kunnen bieden.
0: Dankzij de Europese onderwijsruimte kunnen landen samenwerken aan bepaalde onderwijsaspecten en tegelijkertijd de algemene controle over hun eigen onderwijsstelsels behouden. Elk EU-land is zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en de opleiding van zijn inwoners. Toch heeft de EU de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld door onderwijs over de grenzen heen toegankelijker te maken. Dit omvat de uitvoering van het Bologna-proces om een Europese ruimte voor hoger onderwijs tot stand te brengen, de opzetting van het financieringsprogramma Erasmus+ om het onderwijs te moderniseren via mobiliteit en de verklaring van Kopenhagen, waarmee de EU samenwerking heeft gestimuleerd op het gebied van beroepsonderwijs en opleiding.
1: In 2010 heeft de EU een kader opgezet voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding. Ook legden ze zichzelf een 10-jaren-programma met onderwijsdoelstellingen op. Sommige doelen werden bereikt, maar helaas niet allemaal. Zo nemen er meer kinderen deel aan voor- en vroegschoolse educatie en is het slagingspercentage in het postmiddelbaar onderwijs gestegen. Anderzijds is uit een studie van 2018 gebleken dat steeds meer 15-jarigen over lage basisvaardigheden beschikken.
0: De inspanningen op het vlak van onderwijs en opleiding hebben weliswaar gemengde resultaten opgeleverd, maar de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement zijn het erover eens dat er veel op het spel staat. Programma's in het kader van een leven lang leren moeten huidige en toekomstige burgers helpen een actieve rol op te nemen in de samenleving en veerkrachtig om te gaan met crisissen. Het moet ze ook mogelijk maken deel te nemen aan de groene en de digitale transitie. Een voorbeeld daarvan is het Europees Jaar van de Vaardigheden, dat loopt tot 8 mei 2024. Deze campagne is erop gericht mensen uit te rusten met de nodige vaardigheden voor hoogwaardige banen en moet bedrijven helpen gebreken aan vaardigheden in heel Europa weg te werken. Tijdens het jaar staan in heel Europa duizenden evenementen en activiteiten voor de ontwikkeling van vaardigheden op het programma.
1: Al sinds de Tweede Wereldoorlog maakt het idee van Europa als één onderwijsruimte integraal deel uit van het Europese integratieproces. Dat blijkt uit een studie van het Europees Parlement van 2021. Daarom is het parlement voorstander van een gemeenschappelijke onderwijsruimte en benadrukt het tegelijkertijd hoe belangrijk voldoende financiering is om onderwijs even toegankelijk te maken voor iedereen die leert. Zo moet de toegang tot leermobiliteitsprogramma's van de EU worden verbeterd.
0: Het belangrijkste EU-initiatief op het vlak van leermobiliteit is het Erasmus-programma. Het Erasmus-programma voor 2021-2027 zal blijven voorzien in Erasmus+-financiering voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. In de periode 2014-2020 bood Erasmus+ al mobiliteitsmogelijkheden aan meer dan 4 miljoen mensen. Met het nieuwe programma wil de EU nog verder gaan en wil 12 miljoen deelnemers bereiken. Dit nieuwe Erasmus-programma zal ook in het teken staan van een leven lang leren. Zo zijn de netwerken van Europese universiteiten en de Europese studentenkaart vlaggenschipinitiatieven. Het programma is ook gericht op inclusiviteit en eenvoudigere procedures voor eindgebruikers. Verder is sport een kernonderdeel van het programma en er wordt ook meer gebruik gemaakt van digitalisering. Daarnaast krijgen nieuwe kennisgebieden meer steun en komt er een nieuw mobiliteitsinitiatief, Discover EU.
1: De Europese Unie en haar instanties willen de leermogelijkheden voor inwoners van de EU dus verbeteren door lopende projecten voortdurend bij te werken en nieuwe projecten op te zetten. Belangrijke initiatieven zoals het Erasmus-programma moeten mobiliteit in Europa mogelijk blijven maken en het creatief denkvermogen van scholieren en studenten stimuleren. De Europese onderwijsruimte moet in deze behoefte voorzien en daarna ook helpen de ongelijkheden en tekorten op het gebied van onderwijs weg te werken.
0: Verbetering is een continu proces. De EU en de afzonderlijke EU-landen nemen verschillende maatregelen en zullen dat blijven doen. Debatten en wetgeving op het gebied van onderwijs zullen in de toekomst dus op de agenda van het Europees Parlement blijven staan. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Minden évben október 13-án megünnepeljük a közérthető nyelvezet nemzetközi napját. Most biztosan azt kérdezi, mennyiben érint ez engem. Nagyon is. Jobban, mint gondolná. Tegyük fel, ott ül egy vacsorán. A szomszédja olyan szavakat használ, amelyek megértéséhez bárkinek szótár kellene. Bosszantó, nem? Persze valószínűleg csak fel akar vágni a nagy műveltségével. A bonyolult kifejezések és a homályos szófordulatok nem segítik a kommunikációt, csak korlátokat emelnek az emberek közé. Tudtunkon kívül mi magunk is naponta elelejtünk olyan szavakat, amelyeket nem mindenki ért. Szakmai zsargont, munkahelyi belső kifejezéseket, vagy csak kevesek által ismert szavakat. De lehet ezt másképpen is. Mindig van egy közismertebb, rokonértelmű szó, de akár magyarázatot is fűzhetünk mondandónkhoz, hogy ne rekesszük ki a másikat. Ez a közérthetőség. Egyszerűbben, világosabban, közérthetően. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.

0: podkreślają, że ubrania należy projektować na lata, tak aby łatwiej je było naprawić, a na końcu ponownie przetworzyć. Dzięki pracy parlamentu nad przepisami o odpadach i zrównoważonych produktach, zasady te obowiązują w państwach członkowskich i firmach, które działają na unijnym rynku. Delara Burkhardt, która przewodniczyła pracom parlamentu nad przepisami w sprawie zrównoważonych wyrobów włókienniczych, zauważyła. Dysponujemy narzędziami, dzięki którym większa przejrzystość jest na wyciągnięcie ręki. Musimy jednak uważać, by nie przerzucić całego ciężaru odpowiedzialności na konsumentów. Potrzebujemy solidnych podstaw i wymogów prawnych dla zrównoważonego przemysłu odzieżowego. Następnym razem pomyśl, nim kupisz kolejny t-shirt. Spójrz na metkę. Zastanów się, gdzie go wyprodukowano i gdzie trafi, gdy się zużyje. Czas uporządkować nasze szafy. Kupować mniej, zwracać uwagę na jakość i porzucić pogoń za zmieniającymi się z dnia na dzień trendami. Warto zajrzeć też do second handów, by oszczędzić i dać używanym ubraniom nowe życie. Tania moda słono kosztuje. Trendy przemijają, a szkody dla ludzi i planety pozostaną. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
1: Evropská filmová cena diváků Lux 2025. Vítězem Evropské filmové ceny diváků Lux za rok 2025 se stal snímek Kočičí Odysea. Dalšími čtyřmi finalisty byly snímky Animal, Daome, Odposlechy a Julie mlčí. Kočičí Odysea je animovaný fantasy snímek, který režíroval lotyšský filmař Gintz Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese. Snímek Kočičí Odysea měl premiéru v roce 2024 na filmovém festivalu v Cannes v sekci Un certain regard. Na 97. ročníku cen Filmové akademie získal Oscara za nejlepší animovaný film. A v téže kategorii zvítězil také na Zlatých glóbech. Pětice snímků se promítala na plátnech po celé Evropě a diváci pro ně mohli hlasovat. O konečném pořadí rozhodla kombinace hlasů od diváků a poslanců Evropského parlamentu, přičemž výsledky každé z obou skupin měly stejnou váhu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: 2005, op de 60ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz, namen de Verenigde Naties een resolutie aan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust. Ze besloten dat ieder jaar op 27 januari de internationale herdenkingsdag voor de Holocaust zou plaatsvinden. Het woord Holocaust komt uit het Grieks en betekent brandoffer. Het wordt gebruikt om de vervolging en de daaropvolgende massamoord van 6 miljoen Europese Joden door het naziregime en collaborateurs te omschrijven. In deze podcast gaan we dieper in op wat er zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa heeft afgespeeld. Antisemitisme was al een kernonderdeel van de nazi-ideologie voordat de nazi's aan de macht kwamen. Maar de periode van de Holocaust begon in januari 1933, toen Adolf Hitler en de nazi-partij de politieke controle overnamen in Duitsland. Vanaf dat jaar begonnen de nazi's een overheidsbeleid uit te voeren waarbij de Joden systematisch werden onderdrukt. Ze werden beroofd van hun eigendom, hun rechten en hun staatsburgerschap. Tijdens de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 werden 91 Joden vermoord en minstens 1400 synagogen in brand gestoken. Bovendien werden 30.000 Joden gearresteerd en opgesloten in concentratiekampen. De Tweede Wereldoorlog brak minder dan een jaar later uit. Tijdens het conflict vermoorden de Duitse nazi's en hun bondgenoten en collaborateurs bijna 2/3 van de Joodse bevolking in Europa, door ze te onderwerpen aan levensbedreigende omstandigheden, brute mishandeling en massale schietpartijen en vergassingen, en ze op te sluiten in speciaal ontworpen moordcentra die bekend staan als vernietigingskampen. In totaal kwamen 6 miljoen Joden om het leven. Tussen 1933 en 1945 werden ook andere groepen het doelwit van de nazi's en hun bondgenoten. Denk bijvoorbeeld aan de Roma, personen met een handicap, mensen van Slavische afkomst, homoseksuele personen en leden van bepaalde religieuze en politieke groepen. De massamoord op de Roma en Sinti is nog steeds weinig bekend bij het grote publiek. Tussen de 250.000 en 500.000 mensen werden slachtoffer van deze genocide. Dat is tussen een kwart en de helft van de Roma en Sinti in Europa voor de Tweede Wereldoorlog. Het exacte aantal is niet bekend, omdat de families van veel slachtoffers de dood van hun dierbaren niet hebben gemeld en de daders het bewijsmateriaal hebben laten verdwijnen. De Holocaust, die ook wel de Shoah wordt genoemd, eindigde in mei 1945, toen de geallieerden, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Frankrijk, Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog hadden verslagen. Op 27 januari 1945 bevrijdde het Rode Leger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. De geallieerden vielen de concentratiekampen binnen en bevrijdden de overlevende gevangenen. Ze vonden ook overlevenden van de zogenoemde dodenmarsen. Dit waren groepen van Joodse en niet-Joodse gevangenen die te voet en met geweld uit andere concentratiekampen waren geëvacueerd onder SS-bewaking. Ook deze mensen werden door de geallieerden bevrijd. De Verenigde Naties zijn van mening dat voorlichting over de Holocaust en genocide noodzakelijk is voor burgerschapsvorming in de wereld, zodat mensen kritische denkers en verantwoordelijke burgers kunnen worden, die menselijke waardigheid en respect voor iedereen hoog in het vaandel hebben staan en alle vormen van vooroordelen verwerpen. De EU wil de herinnering aan deze tragische gebeurtenissen in de Europese geschiedenis levend houden. Daarom stimuleert ze initiatieven om het bewustzijn over de Holocaust te vergroten. Ook financiert ze programma's om onderzoek naar de Holocaust te bevorderen. In december 2015 stelde de Europese Commissie een coördinator voor de bestrijding van antisemitisme aan. In 2018 werd de EU bovendien een permanente internationale partner van de Internationale Alliantie ter Herinnering van de Holocaust. In datzelfde jaar nam de Raad een verklaring aan over de strijd tegen antisemitisme en stelde deze een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak voor om Joodse gemeenschappen en instellingen in Europa te beschermen. 3 jaar later, in 2021, nam de Europese Commissie ook haar eerste EU-strategie tegen antisemitisme aan. Het Europees Parlement staat elk jaar stil bij de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Het heeft veel resoluties aangenomen over antisemitisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid, haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen. Laten we een aantal van deze resoluties van dichterbij bekijken. In 2017 namen de leden van het Europees Parlement een resolutie aan over de bestrijding van antisemitisme. Daarin moedigden ze de EU-landen aan om onderwijs over de Holocaust op scholen te bevorderen. Het parlement uitte ook zijn bezorgdheid over de toename van antisemitisme en benadrukte dat racisme en vreemdelingenhaat geen meningen zijn, maar misdaden. In een resolutie van oktober 2018 over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa werd er aandacht gevestigd op de toename van het geweld tegen Joden. De EU-landen werden opgeroepen om de ontkenning van de Holocaust tegen te gaan, waaronder ook de bagatellisering van de misdaden die de nazi's en hun collaborateurs hebben gepleegd. Tot slot kwam er in 2019 een resolutie over het belang van Europese herinnering voor de toekomst van Europa. Daarin riep het parlement op tot onderwijs over de diversiteit van onze samenleving en onze gemeenschappelijke geschiedenis. Zo moeten mensen voorlichting krijgen over de Holocaust en over totalitaire en autoritaire regimes, die menselijk leed en geweld hebben veroorzaakt en Europa een halve eeuw lang hebben verdeeld.